0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbrand. Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen.

0: regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand.

0: vestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes, hier weer De Verrekijker. We hebben opnieuw weer een half uur gezellig samen met elkaar. We zitten alweer in de derde week van de zomervakantie. Wat gaat het snel, hè? Nog heerlijk genieten. We gaan weer een leuke, afwisselende muziektijd laten horen. Muziek die ik heb uitgekozen voor vandaag. Begin september zullen we ook weer verhalen uit de Bijbel vertellen naast leuke muziek. Dus ga er maar lekker voor zitten voor nu. Dan beginnen we nu met het eerste lied.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur, vol mooie muziek.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur vol mooie muziek.

Je luistert naar de Verrekijker, een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur, vol mooie muziek.

dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat zo'n half uur toch snel voorbij? Als jij nu vragen hebt over dit programma, of vragen in het algemeen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1, en dan is de 1 een cijfertje, en dan @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afsluiten, gaan we eerst nog luisteren naar wat mooie muziek. Maar we wensen je alvast wel een hele mooie verdere week toe. Geniet nog van je vakantie. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Dit keer zijn het Nederlandse liederen.

Het thema is Hij is sterker dan ik. Meer dan ooit. Meer dan rijkdom, meer dan goud. Meer dan dat zo eindeloos veel meer. Is het waard te weten wie u bent. Dat is de opwekking 544. Meer dan ooit.

Wij loven en prijzen uw naam, o God, want uw naam is onder ons. Er wordt veel gesproken over alle wonderen die u doet. U loven wij van de Psalmproject. Dat is Psalm 75. De volgende liederen gaat allemaal over een grote God. Wij loven u. U loven wij.

Niemand is als u. Wie is er vergelijkbaar met schoonste Heer Jezus? Niemand is mooier. Niemand is heerlijker.

0: trouw is groot, iedere morgen opnieuw.
1: Ik zal u loven, Heer. Dat zingt ronduit prees. Ik zal u loven, Heer. Tot

Het volgende nummer, en tevens het laatste nummer, is een Engels lied van The Movements. Yeshua. Jezus.

Dit was het weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van deze lovende liederen. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek was in handen van Henk de Haan. Graag tot een volgende keer. God zegen over uw leven.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van...

0: zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met A Mighty Fortress Is Our God van Sheila Walls. Haar CD All That Really Matters Worship 2003. Een vaste burcht is onze God. Op God kun je altijd vertrouwen.

Mighty Fortress is Our God van Sheila Walsh. We gaan verder met The Lord's My Shepherd, Engelstalig ook, van de cd Footprints in the Sand. De Heer is mijn herder, hij leidt mij op al mijn wegen. Een psalm van David, psalm 23. The

The Lord's My Shepherd van Footprints in the Sand. We gaan verder met Fairest Lord Jesus van Maranatha Sampler. En ja, een verzameld CD met Celtic Hymns. Een heel mooi, sfeervol lied. Jezus, onze verlosser, zoon van mensen.

Fairest Lord Jesus. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Weer een heel mooi nummer. Uw woord van Woorden van Waarde. De Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Met medewerking van Remco Hackert en Angelique. Dit is Psalm 119, vers 89, 100, 305 en 160. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.

Dat was uw woord van Woorden van Waarde. De MBV gezongen. Psalm 139, ook uit de Bijbel. De best van Rebecca St. James. Een cd die al een tijdje uit is. Psalm 139, een psalm van David. U kent mijn zitten en staan. U kent al mijn gedachten. Maar zelfs al weet u alles van mij. U zult altijd van mij houden. En ik zal altijd uw kind zijn. Wat een mooie belofte.

Dat was Psalm 139. Follow the Word, ook Engelstalig. Volg het woord van haar cd Whisper to the Wild Water, een album uit 1999. Dat is bijna 10 jaar geleden. Volg het woord in de Bijbel. Heb de mensen lief waar je mee te maken hebt. En als we dat allemaal zouden doen, dan zou de wereld er al heel wat beter uitzien.

Follow the Word. Had ik de liefde niet, van Remco Hackert. CD De Kracht van de Liefde, 2003. Al zou ik alles kunnen, maar als ik geen liefde heb voor mijn medemens, dan was het allemaal waardeloos. Het sluit mooi aan op het vorige lied wat we hebben gedraaid.

Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Engelstalig, nog steeds. Jesus, I am resting. Van de cd Footprints in the Sand. Daar hebben we aan het begin van het programma ook een nummer van gedraaid. Jezus, ik zoek uw rust. Hoe groot is uw liefde? U neemt al mijn onzekerheden weg.

Jesus, I'm resting. Footprints in the sand. Bekend gedicht. Heer, als ik het moeilijk had, hebt u mij gedragen. The Doxology, the long version, praise God. Van een verzamelcd, Maranatha Sampler. PK 2000, een beetje een Negro spiritual-achtig nummer. Prijs God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie wij alle zegeningen mogen ontvangen.

Het was de Doxology, A Cradle Prayer van Rebecca St. James. Wie kent haar niet? A Cradle Prayer, een wiegelied voor een redder met een hoofdletter. Een heerlijke vriend. Jezus, ik hou van u. U bent mijn leven.

A Cradle Prayer. Dan gaan we verder met Ruach van de CD Wereld van Verschil. Een EO-serie uit december 97. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer. Het is een bijzonder sfeervol lied met een prachtige melodie.

Ruach, Nederlandstalig, gebed van Remco Hackert. De kracht van uw liefde, daar hebben we ook al eerder van gedraaid. Een dankgebed, dank u voor de schepping, dank u voor uw trouw, wij prijzen u.

Remco Hackert, heel bekend van Nederland Zingt, van de EO. Tijd voor The More I Know You, van ook een verzamel-cd, Marinade Sampler, een praise-nummer. Hoe meer ik u leer kennen, hoe meer ik mij verbaas over de schoonheid van de dingen die u heeft gemaakt. Als we elke dag om ons heen kijken, dan is er heel veel verkeerd in de wereld, maar de schepping is toch ook heel mooi. Als je kijkt naar een boom, als je kijkt naar de sterren 's avonds, het is toch prachtig dat God het allemaal zo gemaakt heeft.

The More I Know You van Praise. En daarmee zijn we ook aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan er zo uit voor het nieuws. En wat ons betreft tot de volgende week. We sluiten vandaag af met Kom met uw genade, heer, van de CD Wereld van Verschil, waar we ook net een nummer van hebben gedraaid. Een instrumentaal nummer. Tot volgende week.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. En door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen en niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
2: Hi folks, how are you doing today? Vandaag gaan we echt de droeve kant van de country thema's in. Eenzaamheid. Ja, sorry, but a man's gotta do what a man's gotta do. En dit is nu eenmaal ook een belangrijk thema in regular country. Dus leg je tissues maar vast klaar. Eenzaamheid. Ja, sorry, but a man's gotta do what a man's gotta do. En dit is nu eenmaal ook een belangrijk thema in regular country. Dus leg je tissues maar vast klaar. Gelukkig laten we ook wat country gospel horen.

Nou, de trend is hiermee wel gezet, hè? Lonesome Me. En om er nog maar eens even in te wrijven, komt hier een nummer dat bezingt hoe geweldig het is als er wel nog iemand is die van je houdt. Het is Ronnie McDowell en hij zingt To Be Loved.

Ja, to be loved. Er moet van je gehouden worden. Er moet iemand zijn die voor je geeft. Maar, en dat is in regular country dus vaak de ellende, het is voorbij. Om de een of andere reden worden ze steeds in de steek gelaten. De reden? Ja, het ging niet meer. Maar misschien was de reden soms, hij of zij wilde niet meer. Of wat anders. Hoe dan ook, dan blijf je alleen achter. En dat is helemaal niet leuk. Sterker nog, het is dramatisch. En alles lijkt daar last van te hebben. Luister maar eens naar Johnny Cash in I'm So Lonesome I Could Cry. Hij zingt, Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. Ofwel, de nachtzwaluw, ja, wat een woord. Hij is te verdrietig om te vliegen. En dat roodborstje, kijk hoe verdrietig die is. Net als ik. I'm so lonesome I could cry.

Ja, je bent dan niet slechts alleen, je bent ook meteen eenzaam. Je hebt het gevoel dat er niemand op je geeft. En dat er niemand om je geeft hoe het met je gaat. Dat er niemand om jou geeft. Maar country gospel zet daar iets tegenover. Het begint met een vraag. Zit Jezus er eigenlijk mee dat ik zo eenzaam ben? Does Jesus care? Nou, ze gaan het ons vertellen, de Isaacs. Does Jesus care?

Ja, harmonieus a cappella zingen, dat kunnen ze wel, die Isaacs. Maar volgens de Isaacs cares Jesus. Maar belangrijker, volgens de brieven die Jezus ons stuurde in de Bijbel, zit Jezus er zelfs vreselijk mee als het niet goed met ons gaat. Nou, goed, fijn te weten misschien, maar wat heb je er dan? Voorlopig komen de muren op je af, toch? In ieder geval bij Jim Reeves. Four Walls bij Jim Reeves.

Ja, de muren kunnen inderdaad op je afkomen en ze zeggen niks terug. Dat wil zeggen, er zijn mensen die uit armoede maar tegen de muren gaan praten. En die dan wel antwoord krijgen. We gaan dat straks in een song horen. Ja, echt. Maar eerst blijkt Johnny Cash, die net nog zo met zichzelf te doen had, toch een ontdekking te hebben gedaan. Hij zingt dat Jezus er heel persoonlijk voor jou is. Dat hij om je geeft, dat hij je kent en dat hij jouw klaagzang hoort. Personal Jesus van Johnny Cash.

Ja, bijzonder. Zo'n uitgesproken song van een rough guy als Johnny Cash. De vraag is natuurlijk of je hem kunt geloven. Strek je uit naar geloof, zong die. Ja, hoe dan? En dus praten veel mensen dan toch maar liever tegen muren. Zoals Fern Young in Hello Walls. En ze praten dus terug, zoals ik beloofd had. Luister maar, Hello Walls.

Yes, he cares for you. Een andere tranentrekker in de regular country is The Last Word in Lonesome is Me. Ik moest even nadenken. Maar Sammy bedoelt de laatste lettergreep van Lonesome. Dat is M-E, Me. Het is een tikkie sloom nummer, maar hey, tranen spatten ook niet in straaltjes uit je ogen, toch? The Last Word in Lonesome is Me.

Nou, jullie hebben wel gemerkt dat dat niks met Lonesome te maken had. Er had zomaar een ander nummer tussen gekomen. Maar dat ging ook over Jezus die van ons houdt. En daar hebben we nou wel een paar liedjes over gehoord. Maar de vraag is dan, ja, en wat merken we daarvan? Nou komt diezelfde Stephen Wood weer langs van daarnet met een opmerkelijke mededeling. Hij heeft Jezus gehoord. Niet met donder of geweld, maar heel zachtjes en onmisbekenbaar, zegt hij. Nou, of je het nou gelooft of niet, of die, het is echt waar, zingt hij. Hij zag mijn gewonde hart en zei dat het goed komt. Nou, ik ben benieuwd. Hier komt hij. I heard the voice of Jesus.

Nou, dat was natuurlijk interessant. Hij hoorde trouwens de voice of God, niet zozeer van Jesus, maar ja, dat komt op hetzelfde neer, want Jesus, dat is God in mensengedaante. Hij zong ook dat hij niks had gevraagd, dus misschien moet je je gewoon voor openstellen. Maar ja, George Jones is nog niet zo ver hoor. Zijn vrouw heeft hem in de steek gelaten en de baby meegenomen. En hij zegt eigenlijk, ik zal je een rondleiding geven door mijn lege huis. En dan zal ik je wat dingen vertellen. Dan snap je wel hoe het met mij gesteld is. Hij geeft ons The Grand Tour. Stel.

Ja, we kunnen wel concluderen dat George een gebroken hart heeft. De vader van de drie Easter Brothers, die we zo horen, die blijkt ook een gebroken hart te hebben. Hij is nu aan het einde van zijn dagen en neemt afscheid van de jongens. Maar hij is niet verdrietig. Hij ziet uit naar een betere plek, waar hij, zo zegt de song, ogen zal hebben die nooit meer vol tranen zullen lopen. Benen zal hebben die nooit meer pijn zullen doen. En handen die nooit meer ouder worden en verdorren. En een hart dat nooit meer gebroken zal worden. Heart that never shall be broken again.

Ja, het is natuurlijk een oplossing, hè? Gewoon wachten tot je doodgaat. Maar dat is nou niet direct mijn eerste keus. We willen nu een oplossing voor ons verdriet, toch? Want het is niet alleen dat we alleen en eenzaam zijn, maar het ene hartzeer wordt soms weer door anderen gevolgd. En Ray Price somt er een aantal op in de volgende song. Hij heeft heartaches by the numbers. En dan vraag je je wel af, wat heb ik aan die Jezus? Heartaches by the numbers.

Nou, die had ook geen geluk. 3 keer in de steek gelaten. Nou, hebben we zo even geluisterd naar die Stephen Wood die zomaar voorbij kwam. Maar je weet wel, die vertelde dat hij de stem van God gehoord had. Nou schijnt hij het zelfs voor elkaar te hebben. Dat wil zeggen, Jezus en hij samen, ze hebben het samen geregeld. Hij zingt, ik heb geen geld voor hippe kerken, ik heb geen geld voor mooie kerkzang. Maar Jezus en ik, we hebben het gewoon samen geregeld en we hebben niemand anders nodig. Me and Jesus, we are Stephen Wood.

Okay. Blijkbaar kun je dus een 1-op-1 relatie met Jezus hebben. Misschien toch iets om eens uit te proberen. En misschien kom je er dan bij uit dat je een companion vindt die je niet in de steek laat. Een metgezel die, zoals uitgerekend regular country zinger Porter Wagoner, ons laat weten altijd met ons meeloopt en ons kracht geeft. Dat blijkt dus de manier waarop Jezus ons kan helpen. God walks these hills with me, Porter Wagoner.

Oké, dat was het weer. Ik vond het leuk, ik hoop jij ook. En we gaan eruit met Weybosh Cannonball van Roy Acuff. Hope to see you next time.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. En de jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar... en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot... waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie... en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden... en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: It's yours.
1: Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: De panelleden zijn Lina Hedrik en Malte Westheide. En mijn naam is Ineke Veldkamp en de techniek is in handen van Yvonne Westheide. We gaan dit keer weer verder met de psalmen. En we gaan nu psalm 91 lezen. Ik denk een beetje een psalm voor deze tijd. Een beetje roerige tijd leven we. We beginnen met de MBG. Psalm 91. Zou jij willen beginnen, Lina?
1: Ja. Wie in de schuilplaats als allerhoogst is gezeten, vannacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij is het die u redt van de strik der vogelsvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u en onder zijn vleugelen vindt Gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor de verderf dat op de middag vernieuwt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor de verderf dat op de middag vernieuwt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken.

0: 91 in de Het Boekvertaling. Wie schuilt bij de Allerhoogste God kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere: U bent mijn toevlucht. Bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U. Hij beschermt u tegen de verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziektes ver van u. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen die u overdag trachten te bereiken. En ook niet voor de pest die zich in het duister verspreidt, of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant of 10.000 rechts van u, u wordt gered. U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen. U, Heere, bent mijn toevluchtsoord. U hebt de Allerhoogste God als beschermer gekozen.
1: Ja. Ja. Eerste stukje. Hebben jullie iets speciaals eruit gehaald?
2: Nou ja, wie in de schuilplaats als Allerhoogst is gezeten, dat is dus God. Ja, we zeggen even verder: mijn God op wie ik vertrouw. En dan denk ik, ja, God is als allereerste plaats vader.
1: Ja.
2: En een vader beschermt eerste plaats zijn kinderen. Dan komt er zo'n rust over mij. God is vader. Dus een vader die neemt verantwoordelijkheid, die laat zijn kinderen niet aan de lot over.
1: Mm.
2: Die beschermt.
1: Mm.
2: Dat doet de vader. Als God onze vader is, nou, dan gaan we daaronder schuilen.
3: Mm-hmm.
2: Dat bemerk ik echt. Hij is vader en hij beschermt mij. Gaaf is dat.
0: Ja. In het Boekvertaling staat er dat je dan rustig kan slapen.
2: Ja, dat viel me ook op, ja. Leuk. Ja,
0: ja. En dus het is ook mooi om dit gedeelte te lezen als je moeite hebt om goed te kunnen slapen. En er zijn er zoveel mensen die onrustig slapen of 's nachts wakker worden of niet in slaap kunnen vallen. En dan is dit gewoon een heel mooi gedeelte ook om te proclameren of om even te lezen voordat je gaat slapen.
1: Die psalm geeft rust.
0: Ja,
2: nou.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar God wil gewoon dat we goed slapen. Hij vindt dat blijkbaar ook heel erg belangrijk. Want je ziet het meer terugkomen in de psalmen. Dat hij ons belooft een goede slaap.
2: Ja, je hebt psalm 4 ook, hè?
0: Psalm 4 ook, inderdaad.
2: Ja.
0: En dat is echt iets ook voor deze tijd waar mensen zo gehaast zijn en zoveel stress is, ook voor jonge mensen die al op jonge leeftijd zo moeten presteren. En dan is het woord gewoon, geeft het rust.
1: Ja.
0: God die wil gewoon rust geven, dat je, dat je lichaam ook tot rust komt, dat je ziel tot rust kan komen, dat je goed kan slapen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk.
2: Ja. Sorry. Ik word ook wel eens in de nacht wakker. En dan bepaalt God me eigenlijk voor die of die te bidden.
1: Hm.
2: Nou, en dan doe je dat. En dan word je er moe van op een gegeven moment. Dan kun je weer lekker slapen. Dus dat is ook een aanrader. Als je niet, ik denk aan Anna uit de Bijbel. Van Simeon, hè. Hm. Dan staat er van haar dat ze dag en nacht vast. Nou, dat kan ze nooit dag en nacht gedaan hebben. Dan zou ze gestorven zijn.
1: Ja, precies.
2: Dus
1: ja.
2: Er is een balans tussen, tussen eten en slapen. Maar haar hele hart was op God gericht. Hm. Haar man was al boven en kinderen had ze niet. En ze was toegewijd aan God.
1: Hm.
2: Dus bad ze voor, denk ik, voor de komst van Jezus. Die zou nog komen. Ja, dus dan hebben we ook in de nacht wat te doen. Moet je eens opletten hoe vaak de nacht genoemd wordt in de Bijbel.
1: Ja, heel veel.
2: Heel veel.
1: Maar die is ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: De nacht.
2: De nacht hoort er ook bij.
1: Dan is alles stil. En dan ben je eigenlijk alleen. Maar alleen met God kan je dus zijn. Hè? En, maar ik moet zeggen, de nacht vind ik heel belangrijk dat mensen gewoon goed kunnen slapen. Want ze moeten even een periode hebben dat alles tot rust komt. Ook je hart, ja.

0: longen, ja. Alles eigenlijk.
1: Ja.
0: En we zitten zelf dus in een hele turbulente tijd. Wie niet natuurlijk, maar heel veel ziektes om ons heen. En toch zeg ik 's avonds, Heer, ik kan nu op dit ogenblik er niks aan doen. Ik kan alleen maar voor ze bidden en wil ze me rust geven. Mm. En we slapen ontzettend goed. Oh, daar ben ik zo dankbaar voor. Daar zijn we allebei dankbaar voor.
1: Ja.
0: Dat we goed slapen.
1: Ja.
0: Want heel veel mensen slapen gewoon niet goed. Doordat ze zorgen hebben. En komt juist in de nacht op je af.
1: Kan.
0: Ja. En als je dan mag weten dat God dichtbij is. En dat je ook alles tegen hem mag zeggen. En spreken met hem. Hè, dat hij het belangrijkste vindt dat je rust krijgt.
2: Ja. Ja, en vaak bij de slaap verwerk je ook de dingen die je overdag hebt meegemaakt. Ja, ja. Hè, dus dat komt ook naar boven als je daar onrust over ervaart. Of als, je, als het echt heftig is. Dan komt dat toch in die slaap weer terug. En kan je er wakker van worden. Of dat je zo'n rare droom hebt dat je er ook wakker van wordt.
0: Ja.
2: Dat kan ook gebeuren. Maar het is in ieder geval zo dat dan dat je dan echt... Ja, God mag uitnodigen dat hij je weer rust geeft. En ik vind hem ook mooi. In vers 2 staat er van de psalmdichter die zegt van... Ik getuig daarvan.
0: Ja.
2: En zeg tegen de Heer, u bent mijn toevlucht. Bij u ben ik veilig en geborgen. Dus hij heeft dat mogen ervaren. Dat God hem dan inderdaad echt die rust geeft. En over hem komt. Hij zegt in vers 1 staat er dan in het boekvertaling. Want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Dus blijkbaar voelt hij dat zo. Heeft hij dat gevoeld. Dat als hij dan onrustig is. En dat God hem echt... met zijn schaduw, met zijn aanwezigheid... hem die rust weer geeft.
1: Ja.
2: En dan zegt hij... ik getuig daarvan. In vers 2. Dus dat vind ik mooi.
3: En schaduw is natuurlijk... dan is de zon daarachter. Dus dat is iemand. En dan wil God die iemand zijn... en de schaduw valt over ons.
0: Nee.
3: En er staat ook ergens van... dat ik dacht van Goliath... dat David zegt... zijn schaduw is van hem geweken. Dus dat we zeggen... Ja. God is zijn beschermer niet... Maar bij ons niet. God is onze bescherming. Als je een contact en een relatie onderhoudt, dan is God je bescherming. Ja. Dus de schaduw is niet bij ons weggeweken. Maar die is daar. Als we met God verbonden zijn.
0: Ja.
3: En dat mag iedereen voor kiezen. Dat doe je toch?
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: En wat me ook eigenlijk opvalt is... wat zijn dan de aanvallen die de psalmdichter meemaakt. Hij beschermt u tegen de verraderlijke vallen... en houdt vreselijke ziektes ver van u.
0: Hmm.
2: Dus het zijn het aanvallen uit het rijk der duisternis... die hij blijkbaar in de nacht heeft meegemaakt. En ook ziektes die blijkbaar zomaar 's nachts kunnen komen. En daar wil God ons voor beschermen.
3: Ja, dat er geen angst zal zijn, hè? Ja, dus je hoeft niet bang te zijn.
0: Het waait rond.
3: En laat de angst van ons weggaan.
0: Ja, precies.
3: Want dus Gods schaduw is over ons.
0: Ja.
3: En daar mogen we van getuigen.
0: Ja.
3: Dat is heerlijk.
2: Ja.
0: Mij helpt heel erg als ik eraan denk van... I'm no longer slave of fear. Ik ben niet meer de slaaf van de angst.
3: Oh ja, halleluja.
0: En dat helpt zo ontzettend goed.
3: Ja,
0: want één wil je maar slaaf hebben.
3: Ja.
0: Laat alsjeblieft niet dat je de slaaf van de angst wordt.
3: Nee.
0: Want er zit er één te juichen.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja, want dat is een slavenmeester. Die je dag en nacht niet wil loslaten, maar steeds wil opjagen.
0: Ja, en vooral in deze situatie. Hè? En daarom gaan we even lekker luisteren naar het mooie lied. Wat hou ik van uw huis?

0: Ja, het laatste hebben we het over gehad over slaaf van de angst zijn, hè? Wil je nog iets over zeggen, Malte? Of Olina die had wat, hè?
1: Ik had iets uit de Bijbel gelezen. God is liefde. En wie in de liefde blijft, dus hoe moet je in blijven, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf en wie vrees is niet volmaakt in de liefde. Nee. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Halleluja. En dit staat in 1 Johannes 4 vers 17 en 18.
0: Ja, dan kunnen luisteraars nog eens een keer nalezen.
1: Ja, het woord
0: als
1: zelf.
0: Als je angst overhand hebt.
1: Dan kun je het woord lezen en dat helpt echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Laten we heel dicht bij God blijven. Het is ook een tijd dat we God nodig hebben. Het is een tijd dat je... Je kan niet meer vertrouwen op mensen. Je kan nergens meer op vertrouwen eigenlijk. Je kan wel vertrouwen op God.
1: Ja.
0: Hij is trouw. Al begrijp je soms dingen niet. Maar hij is trouw in alles.
1: Amen.
0: En als je dat ook blijft uitspreken, dat helpt ook. He, God, u bent trouw. Ondanks alles, u bent trouw. Ondanks alles, u bent trouw. Dan zou je merken dat die andere gedachten naar de achtergrond gaan. En op een gegeven moment zelfs verdwijnen.
1: Ja, ja, zo werkt.
0: Proclameren, waar jij het over had, is ontzettend belangrijk in deze tijd. En Psalm 91, luisteraars, lees het maar voor jezelf. En misschien elke dag, want het is een woord wat waarheid heeft. En wij zoeken allemaal de waarheid. En zoek het alsjeblieft in zijn woord.
1: Ja.
0: Die leeft. Dat woord leeft. Amen. Dat geeft voedsel voor de hele dag. Ondanks wat alles wat er op je afkomt, op u afkomt, op ons afkomt. Hij is getrouwd.
1: Ook de jeugd kan bang worden, hè?
0: Ja.
1: Ik kende een meisje van 13 en die werd er heel bang voor. Voor die coronaziekte. En dan de meisjes op school spraken daarover en ze werd heel bang. En ze kon niet eten meer. En toen ging ze naar boven en ging ze haar Bijbeltje zoeken. En toen ging ze zoeken wat voor bemoediging God had. En toen was dat toch Psalm 91. Oh. En daar werd ze helemaal door bemoedigd.
0: Ja.
1: Een meisje van 13, dat is toch bemoedigend.
0: Dat zie je maar, van jongen
1: dat
0: uit,
1: is geloof.
0: Hè?
1: Dat is dus geloof. Dan ga je, Gods woord is het eten voor je ziel.
0: Ja.
1: En dat is krachtig. Dat is heel krachtig.
0: Krachtiger dan de media.
1: Ja, want die wrijft er leugens in aan. En dat hebben we niet nodig. Die moeten we juist kwijt.
0: Ja.
1: Leugens, die maken je ziek. Ja. Maar Gods woord geneest je. Wat is dat heerlijk.
0: Amen. Ik heb zelf hier nog een stukje. Dat is natuurlijk mijn favoriete boek weer. Elk hoofdstuk apart. Bijbel van kaft tot kaft. Wat een opluchting om deze psalm te lezen. En uit de schaduw van de zonneschijn te komen. Na de ernstig stemmende vermaningen van Psalm 90 waarderen we de grandioze verzekeringen van Psalm 91 des te meer. Het onderwerp is zekerheid. God bewaart hen die in hem blijven en hem liefhebben. Deze beloften gelden niet voor mensen die alleen maar in tijden van gevaar bij de Heer aankloppen, maar voor hen die in zijn tegenwoordigheid gezeten zijn. Voor wat voor gevaren komen we te staan? Strikken en de pest, pijlen, plagen, stenen, leeuwen en slangen. Misschien wordt met de slang wel de Satan bedoeld. Het is niet zo moeilijk om de hedendaagse equivalenten te bedenken voor deze gevaren voor reizigers uit oude tijden. Als we bij de Heer blijven, vloeit daaruit voort dat we leven zonder vrees. Waardoor we een overvloedig leven van overwinning en vrede zullen hebben. De veiligste plaats op aarde is in de schaduw van de Almachtige.
1: Amen.
0: Ik vond het weer even anders benoemd, wat duidelijker. Hè, want we weten het niet allemaal. We halen het ook uit het woord. Mm-hmm. En dan wordt het zo beschreven. Dat vind ik wel, vind ik wel mooi.
2: Ja, ik moest ook zo aan denken wat Lina zei. In de psalmdichter van Psalm 119, hè, David, die zei ook zo mooi van... He, uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Hij zegt ook in vers 107. O Heere, maak mij levend naar uw woord. Want Lina zei van ja, dat het woord echt genezend kan werken en levend maakt. En angst verdrijft.
0: Ja.
2: Maar daar getuigt David ook al van. Dus het staat ook in Gods woord dat het zo werkt. Dat Gods woord geest en leven is. En dat zegt Jezus zelf trouwens.
1: Ja,
2: dat is gewoon geweldig.
1: We moeten het woord kennen. We moeten gewoon het woord kennen. Daar moeten we tijd voor uit inruimen.
0: Ja.
1: Het woord moeten we kennen. Anders heb je geen slag voor de... Geen zwaard voor de vijand.
2: Nee.
1: En hij is gemeen. Hij vecht niet eerlijk. Dus wij moeten het woord heel goed kennen.
2: Ja.
1: Dit is ook een hele mooie tekst. 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief. Als iemand de wereld lief heeft... is de liefde van de Vader niet in hem.
2: Mm-hmm.
1: Heb de wereld niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. En wat we nodig hebben, is dat die liefde van de Vader in ons is.
0: Ja.
1: Dat is de bescherming.
2: Ja.
1: Ja. En Jezus zei ook al, de Vader en ik zijn één. Dat was helemaal in. Jezus in de Vader in Jezus. Dat willen we ook. We hebben voorbeelden nodig. En Jezus was ons voorbeeld. En is ons voorbeeld. Door het woord wat we eten. Wat we leren. Waar we iedere keer weer in duiken. Wat zijn we er blij mee? Wat is goede God een brief geschreven heeft? Hè? Als je man je een brief schrijft is leuk. Maar als God je een brief schrijft is nog leuker.
2: Ja, prachtig.
1: Ja.
2: Prachtig.
1: Ja, dan ben je het niet kwijt. Hè? Woorden, wat je niet opschrijft, dat kan weggaan. Mm-hmm. Maar een brief kun je 100 keer lezen.
2: Ja. Ja.
1: Dank u Heer voor uw brief.
0: Ja.
1: Uw woord. We zijn er blij mee.
2: Ja,
0: en ik leerde al heel gauw van als je niet wist wat je moest gaan lezen. Lees dan een psalm.
1: Ja.
0: En vooral de psalm van David, hè? De lofpsalmen. Daar word je gewoon blij van. Hè? Loof de Heer alle tijden. En luisteraars, het is ook heel, heel belangrijk dat u de psalmen leest. Het is van alle tijden. Het is niet alleen van deze tijd, maar het was van vroeger, maar ook nu. Het is allemaal nog hetzelfde. En laat het maar tot u komen, de psalmen. He, van 1 tot 150, ze zijn allemaal even mooi. Er staan wel eens dingen in dat ik denk van, verschrikkelijke dingen. Maar dat hou je overal bij.
2: Ja.
0: Als je het Oude Testament neemt ook. Het Nieuwe Testament staan ook weer dingen in. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat u eruit haalt, wat God aan u geeft.
1: Ja.
0: Dus lees begrijpt. Met, dat u begrijpt. Vraag om inzicht en openbaring over uw woord of over zijn woord. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze tijd. Ja.
2: Ja.
0: En neem de tijd ervoor. Want wat de toekomst brengt, weten we niet. Maar wij zijn blij dat we er één hebben waar we altijd op kunnen vertrouwen. En dan gaan we naar dat mooie lied luisteren. Amazing Grace van Lou Rawls op de cd Amen. Lou Rawls, die is, ik weet niet of hij nog leeft. Het is een oudere man. Die heeft een hele prachtige cd gemaakt. Waaronder Amazing Grace. Ik was verloren, maar nu kan ik zien.

0: Ja, we hadden het net eventjes over van wel liefhebben en niet liefhebben. En Lina, je had het over de wereld niet liefhebben. Wat bedoel je daarmee?
1: Dat je zo in de wereld op kan gaan, dat je God niet nodig hebt. Dan heb je helemaal God niet nodig.
0: Ja.
1: Dan vind je alles zo leuk in de wereld. Ik hou ook van de wereld, van de mensen in de wereld. En ook het leuke, een zee en noem maar op, bloemen, daar hou ik ook van.
0: Ja.
1: Maar je kunt zo in die wereld opgaan, in je talenten of wat ook, dan heb je helemaal God niet nodig. En dat is het. Dan zegt God van, als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
0: Dan heb je de Vader niet nodig, wou je zeggen.
1: Dan heb je hem niet nodig. Dan heb je hem
0: precies.
1: Helemaal niet nodig.
0: Ik kan het zelf uitzoeken.
1: Er is maar één die je hart vervullen kan met geluk. En dat is de Vader. Begrijp je? Dan laat hij je juist genieten van de wereld. Dat is het wonderlijke.
2: Ja.
1: Dan kan je juist genieten van de wereld.
2: Ja, dan kan je een vlindertje zien.
1: Ja.
2: En dan denk je van, oh, wat heeft God dat toch mooi gemaakt.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat is heel anders als dat je zou kijken naar de wereld zonder dat je realiseert dat God de schepper en de maker is van al ons en ook de hele natuur.
0: Ja, en dat is toch dat een heleboel mensen niet geloven, hè? Dat God de schepper is.
2: Ja.
0: Maar ga maar eens in het bos lopen. Ga maar eens kijken hoe alles groeit. En hoe alles weer op gaat komen zoals nu in deze tijd weer. Al die knopjes. Het is toch een wonder. Neem een geboorte. Hè? Van de week is er weer een kindje geboren. Van een kennisje van ons.
1: Ja, het is toch,
0: toch een wonder.
1: Ja.
0: Dat kan je toch niet omheen.
1: Ja.
0: Hoe ons lichaam werkt is toch ook een wonder.
1: Ja. Ja.
0: En als het stopt alles. En dat is ook weer zo. Ik heb bij onze hond bijvoorbeeld meegemaakt. Onze hond die was die is echt van de dood weggehaald. Bleek dus, hij ging er maar eten en drinken. Een paar dagen. Nou, dierenarts geweest. En die zei, die kon eigenlijk niks vinden. Maar goed, na een paar dagen toch weer terug. Want hij ging helemaal slecht. Ja, en dan kom je daar bij de dieren. En die weet het dan ook niet. En op een gegeven moment gaat hij goed voelen. Hij zegt, ik voel een bal. Hij zei, wat dat dan is, weet ik niet. Ik moet hem in ieder geval openmaken. Maar hij was zo slecht. Want wat was er gebeurd? Alles was stilgelegd. Er bleek een kastanje in zijn darmen te zitten. Waardoor alle functies uitvielen. Maar dan ook alles. Darmen werkten niet meer. Lever. Dus alle bloedwaardes waren zo slecht. Dat hij zei, hij overleeft het niet. Tenminste, menselijk gezien, dacht ik weer. Hij overleeft het niet. Een arts zegt dat, je hebt natuurlijk wel ervaring. Maar op het moment dat ik dat hoorde, dacht ik, ik moet hem loslaten. Het is zo'n lief beest. En toen dacht ik ik moest gelijk aan mensen denken. Als je naast een sterfbed zit, moet je ook die persoon loslaten. Een hond, hè, je kan niet vergelijken met elkaar, maar op dat moment kreeg ik wel van, loslaten. Het is zo. En ik heb heel erg gebeden. En ik was echt in gebed met God. Als het de bedoeling is. Hè? Maar het was zo'n cadeau, die hond. En niet alleen voor mij, maar ook voor de buren. En noem maar op. Maar toen zat ik te denken van, zie je nou hoe dat werkt? Dus de darm wordt afgesloten, waardoor niks meer werkt. En dat is bij mensen ook zo. Dan ligt alles in één keer stil. Maar God is de God van wonderen. Want hij is de wonder van de dierenkliniek. Want zijn darmen waren afgestorven. En die arts gaat terug. En hij zegt van, ik heb van alles erin gespoten. Maar ze worden weer roze. De darmen. En het is weer een springlevende hond. Hij loopt weer te rennen en te vliegen. En hij eet en drinkt weer. En als ik bij de dierenarts kom, dan zegt hij,
1: wonderhond.
0: Een wonderhond.
1: Leuk.
0: En er waren meer mensen die dat gezien hebben. Dat we afscheid namen van hem. En na de hand zagen, na een paar dagen. Is dat jullie? Is dat Max? Ja, dat is Max. Springlevend. En dan is het een hond, hè? Maar dan denk ik ook, als we het over het lichaam hebben. Van als iets verstopt raakt. Is dus alles. Gaat alles uit. Als het te lang duurt, hè? Maar God, die kan het dus zo weer levend maken.
1: Staat in de psalm.
0: Is toch een wonder?
1: Mens en dier, verlos gij, Heer.
0: Ja.
1: Staat in de psalm.
0: Dat is schitterend.
2: Hmm.
1: Ja,
0: en ik blijf het zeggen. God. Als ik nou in de honderd wel letterlijk loop, dan ook zeg... Het is een hond. Het is een wonderhond. Gewoon een wonder.
2: Hmm. Mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Dat mochten we meemaken. Het was wel even een rollercoaster.
1: Ja.
0: Je gunt het niemand.
1: Nee.
0: En, maar het is wel... maar het is wel belangrijk op je, als je op dat moment kan zeggen van... Nou, Heer, ik laat los. Dan krijg je ook rust. Dat is heel gek. Toch krijg je rust. Onder de omstandigheden krijg je rust.
1: Amen.
0: En dat is God, hè. Dat, en dat gun je zo ook een ander, hè. Dat je dat vertrouwen hebt van... Hij is getrouw. Ook al lopen de dingen anders, maar hij is getrouw in alles. En ik zeg, ja, ik zie het gewoon van... Ik mag gewoon mensen vertellen van wonderen. Vind ik gewoon mooi.
1: Ja. Ik krijg God de eer.
0: Alle eer.
1: Ja.
0: Alle eer.
1: Dat is de bedoeling.
0: En hele lieve mensen in die dierenkliniek. Ontzettend meelevend.
1: Ja.
0: Heel meelevend. Dat is echt dat je dat tegen mag komen. In deze tijd zijn die mensen er gelukkig nog. Met elkaar meeleven.
1: Ja.
0: En dat gun ik in ieder. Misschien zitten de luisteraars nu wel alleen thuis en denk ik, nou, je hebt lekker makkelijk kletsen. Ik heb geen mensen om me heen. En dan, u mag gebed voor vragen. Dat er mensen om u heen komen. Want er zijn altijd mensen die best wel even willen komen. En je mag er ook voor bidden. Van, Heer, ik ben eenzaam. Wilt u mensen sturen? Je mag alles aan hem vragen.
2: Amen.
1: Ja.
0: We hebben hem nog niet helemaal gelezen, geloof ik, hè, de psalm.
2: Nee. Nee,
0: komt nog wel een heel mooi stukje, hè?
2: Vanaf vers 11, geloof ik.
0: Vanaf 10, ja. Jij hebt het boek, hè, Malte. Wil je uit het boek lezen?
2: Dat is goed.
0: Ja.
2: Vanaf vers 10?
0: Ja.
2: Dus dat is psalm 91. Vanaf vers 10. Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen waar u ook gaat. Ze zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. De Heere zegt, ik zal hem verlossen omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. Mooi, hè?
0: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou weten we ook wat God voor ons heeft. Hij wil voor ons een lang leven.
1: Ja.
2: Dat staat er.
1: Ja, staat er letterlijk.
2: Ik zal hem een lang leven geven. Dat wil God voor ons doen.
0: Ja.
2: Dat is de wil van de Vader.
0: Ja, en er staat hier ook zo mooi. Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden.
1: Ja.
0: Dat ze u behoeden op uw alwegen. Als je het dan over engelen hebt. Er zijn heel veel boekjes over engelen. Geloven wij in engelen?
1: Ja, zeker.
2: Zeker?
0: Ja,
2: ja hoor.
0: Ja?
2: Zeker. Zeker. Ja, je ziet ze natuurlijk niet. Heel uitzonderlijk in uitzonderlijke situaties zou je misschien een keer een engel kunnen zien. Hè? Maar we weten gewoon dat ze er zijn. En dat het de dienende geesten zijn die ons dus dienen. Hè? Ja, dat staat in zijn woord. Ja.
0: Mm-hmm.
2: En dat geloof ik ook. Absoluut. Absoluut.
1: Er zijn zoveel getuigenissen van.
0: Ja.
1: Dat mensen engelen hebben gezien.
2: Ja.
1: Of zelf hebben meegemaakt.
2: Ja.
1: Ja.
2: En het zijn ook boodschappers. Hè? Want Angelios betekent eigenlijk... Het grondwoord betekent eigenlijk boodschapper.
0: Mm-hmm.
2: En dat zien we natuurlijk ook in de Bijbel. Als dan Maria een engel... ziet of dan gaat hij gelijk de boodschap van het kind dat zij zal ontvangen, gaat hij de boodschap geven. En dat zie je zo veel meer in de Bijbel. Dat hij juist de mens een boodschap geeft. Van God eigenlijk. Hè? Boodschappen van God. Maar het mooie is, nu zijn wij zijn ook boodschappers van God.
0: Hij gebruikt ons.
2: Ja.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Om mensen op te zoeken waar je helemaal geen zin in hebt, bij wijze van spreken. Dat het zo sterk wordt. Je denkt van, nou, ik ga toch maar. En dan wordt gewoon duidelijk tegen je gezegd van, nou, je bent gewoon een engel. Nee. Ja.
1: Ja. Ziet op een engel juiste moment.
0: Op het juiste moment.
2: Ja. Ja, ja, dat is een grappige woordspeling.
0: Ja, mooi hè? Ja, mooi hè? Ja. Ja. Ja. Maar het is wel zo. Maar je wordt wel gestuurd. Kijk, je kan je plan wel hebben op een dag. En, dan zeg, en als je tegen God zegt van, ja Heer, wat wilt u dat ik doe vandaag? Nou, dan gaat hij ook met je aan de slag hoor. Ja, ja, ja. Heb je het wel eens meegemaakt, Lina?
1: Nou, het staat niet direct voor de ogen, maar ik ken dat wel. Hmm. Ik ken dat wel, ja. Dat ik wat anders van plan was. En dat ik wist, nee, ik moet daarheen. Hmm. Zoiets. Ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja, dan kan dat zo sterk worden, hè, ja. Dat je er niet omheen kan, hè?
1: Ja, en dan is dat ook heel goed.
0: Dan heb
1: ja.
0: je ook geen zin meer in die andere dingen, wat je eerst van plan was. En nee. Ja, want dit komt steeds terug, ja, steeds ja. terug.
1: Het is ja, een of, druk van Gods geest.
0: Ja, ja, ja, of je ja. moet die persoon bellen, of je moet erheen, of Of wat ook. Het wordt. En ik vind dat wel. Ik vind dat best wel spannend hoor, moet ik zeggen. Ik had gisteren ook weer iets. Want ik doe dan die. Een cursus hè, van puinruimen. Dat is dus oh, ja. in de gevangenis. Dat is best wel een plekje waar je niet graag heen gaat. Het is nou al voor de vijfde keer dat ik dat doe. Maar elke keer weer heb ik zo'n strijd voor die tijd. Hmm. Vooral als de wekker gaat 's morgens. Dan moet ik heel vroeg op. Het moet er vroeg zijn. En ik denk, waar begin ik toch in vredesnaam steeds aan? Ik denk, oh, ik zou het niet erg vinden als ze nu afgemeld werd vanwege situaties. En dan zit ik in de auto. En dan ga ik maar bidden. Heer, laat alsjeblieft niet mijn woorden zijn, maar uw woorden die er gesproken worden. En gaat u alsjeblieft met me mee, want ik weet niet eens meer hoe ik moet beginnen. En noem maar op. En dan kom je naar binnen en dan merk je gewoon dat God met je meegaat. Dat hij de Heilige Geest meestuurt. En het is altijd weer anders, loopt altijd weer anders. Maar en dat je dan te horen krijgt van dat je dan wel verschil hebt gemaakt die ochtend. Ja. Terwijl er ook anderen zijn geweest, maar dat zo'n iemand, zo'n gedetineerde zegt van, ja, maar nu begrijp ik het wel. Mm. Nu jij dat zo. Nu begrijp ik het wel. Hij zegt, je hebt me wel geraakt. Het is wel. Ja, ja, ja. En dan denk ik, wauw. Mm. Dan ben ik dat niet. Dan bent u die. U raakt hem precies recht in zijn hart. En over die koning mogen we gaan zingen. Want het is de koning van de aarde. Mm. En onze hoop is alleen op hem gericht. Mm. Heer van hemel en aard. En het is een heilig God.

0: Ja, luisteren, we zitten te lezen in Psalm 91. En dan komen we ook tegen wat hij zal aangaande uw engelen gebieden. En we hadden het over engelen. En Matte, je had een stukje gevonden over engelen.
1: Jazeker. Want er staat er dan, hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen. Maar ik dacht van ja, waar kan je dat nou terugvinden? En in Hebreeën 1, het laatste vers 14, er staat er... Want de engelen zijn geesten die God dienen en die hij erop uitstuurt om mensen die gered worden te helpen.
0: Geweldig. Om mensen die gered worden te helpen.
1: Ja, klopt. En dan staat er in Hebreeën 2, vers 2, staat er... Boodschappen van engelen zijn altijd waar gebleken. Dus er staan aardig wat teksten wel in de Bijbel over engelen en wat ze doen. Mm-hmm. Dus het zijn boodschappen, maar dat zijn ook dienende geesten. Dus het zijn onzichtbare wezens die God geschapen heeft. En die mensen helpen. Dus die kunnen ook genezing brengen. God die stuurt ze. En daar staat ook bij. Naar degene die God dienen. Hè? Of gered zijn eigenlijk staat hier. Hè? Die gered zijn. Mensen ja, die gered worden.
0: Die gered worden. Want
1: worden staat hier.
0: Ik hoorde een verhaal over iemand die helemaal niet geloofde. Ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb. Maar die helemaal niet geloofde en die gered werd. Voor een aanrijding.
1: Oh ja.
0: Dat hij als het ware een gedaante zag. Heel groot. Waardoor zijn stuur dus de andere kant op ging.
2: Wow.
0: En anders...
1: Wow.
0: Maar die is zo geschrokken. En die zegt ook van... Ja, het kan niet anders dan een engel geweest zijn.
1: Ja.
0: Kan niet anders.
1: Ja. Ja, ik denk inderdaad ook dat hier ook natuurlijke redding bedoeld wordt.
0: Ja.
1: Dus niet de geestelijke. Zo van... dat we gered worden, dat we Jezus aanvaarden. Maar de bescherming, wat ook in Psalm 91 heel erg naar voren komt... van ons lichaam of inderdaad wat jij net noemde, Ineke... dat er een ongeluk op je afkomt eigenlijk. Een engel die beschermt je daarvoor. En ja... Soms heb je dat je dat echt merkt. Oh, dat moet vast een engel geweest zijn. Dat je bijna een ongeluk meemaakt.
0: Ja,
1: maar
0: je
1: dat
0: zegt het
1: toch...
0: wel eens. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ze zeggen, dat is een engel op mijn schouder. Hè? Een engeltje op mijn schouder. En dan denk ik, ja, dan verklein je het zo.
1: Ja.
0: Dan denk ik, ik denk niet dat een engeltje is. Ik denk dat het gewoon iets machtigs is.
3: Ja, dan moet God ook de eer krijgen.
0: Ja.
3: Wat heeft die persoon ermee gedaan die gewend is? Hè? Door die verkeersongeluk.
0: Ja, die is helemaal in de war geraakt. Die zei, ja, ik kan niet meer om het geloof heen.
3: Oh, toch.
0: Ja.
3: Dat heeft hij een keuze gemaakt.
0: Ja.
1: Mooi.
3: Dat is de bedoeling.
0: Ja.
3: Dan
0: ja, ik las het in het blad. Ik weet niet meer precies waar. Mm. Maar toen dacht ik van ja... Zo worden sommige mensen wel eens even getrokken naar God toe. Op deze manier, hè? Door zo'n voorval.
1: Ja. Een bovennatuurlijk ingrijpen eigenlijk door een engel.
0: Ja.
1: En eigenlijk, voor ons christenen, er staat dan, is het de gaaf van de geest. Dat je in de geestelijke wereld mag kijken.
0: Ja.
1: En dan kan je natuurlijk of engelen of demonen zien. Maar eigenlijk... Dat zijn ook gevallen engelen. Dus eigenlijk is dat in hetzelfde categorie.
0: Ja.
1: En,
0: geef mij maar de goede engelen.
1: Ja. Ja. Ja, maar het is eigenlijk het gaaf van de geest.
0: Ja.
1: Voor ons christenen.
0: Ja.
1: En dus we hoeven er ook niet bang voor te zijn. Als we als christenen een engel zien. Of misschien zelfs een boze geest of zo. Mm-hmm. Hoeven we niet bang voor te zijn.
0: He, dan is het de geest van God.
1: Ja.
0: De geest van God geeft vrede.
1: Ja, zeker. Hij geeft vrede.
0: Als je gelijk vrede in je hart voelt, is dat de geest van God.
1: Ja, zeker.
0: Voel je geen vrede, dan denk je, dat gaat de verkeerde kant uit. En dan... Ja,
1: dat is de lakmoesproef.
0: Hè?
1: Ja. Als je de vrede hebt, dan is het van God. En als je heel erg paniekerig of onrustig van wordt, dan zal het wel niet van God zijn.
0: Nee.
3: Leugens zullen wij ontmaskeren uiteindelijk. Hè?
0: Ja.
3: In 13 staat op leeuw en adder zult gij treden.
1: Klopt.
3: Jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Een slang heeft een gespleten tong. Is dat een gemeen Dat is niet eerlijk. Het is lang.
0: Ja.
3: Wij zullen dat toch door moeite heen, zullen we de leugens onderkennen.
0: Ja.
3: En daardoor komen we wel eens in beproevingen terecht. Maar als we die leugens maar onderkennen en alle twijfel achter ons kunnen gooien, dat is echt heel belangrijk.
1: Ja.
3: Ik ben blij dat God dat mij aan het leren is. Zodat ik leugens onderken en weg kan doen.
1: Mm-hmm.
3: Ja, God is goed.
0: Ja, je mag echt aan God vragen van, is het van u of is het niet van u? En je krijgt antwoord.
3: Twijfel is nooit van God.
0: Nee.
3: Is niet van God. Nee. Zekerheid, geloofszekerheid, dat is van hem.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, heerlijk is dat, hè?
1: Ja, dus, ja. En dan zegt hij ook, als hij mij roept, dus als God mij roept, zal ik hem antwoord geven. Mm. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Amen. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Mm. Hij wil ons herstellen ook.
3: Halleluja. Ja.
1: Want wij, wij zijn gevallen door de zondeval. En als we gered worden, worden we hersteld. We worden weer hersteld zoals God het bedoeld heeft. Al bij de schepping bedoeld heeft. Hij heeft Adam en Eva nooit bedoeld in die zin dat ze in de zonde zouden vallen.
0: Nee,
1: hij heeft ze goed geschapen.
0: De mensen lief.
1: Ja. Precies.
0: Ja.
1: Hij heeft de mens goed geschapen.
0: Ja.
1: En hij wil ons herstellen. Ik vind het zo mooi.
0: Ja.
1: Staat hier duidelijk in.
0: Ja, we hebben een keuze. En deze hoop, die mogen we uitspreken en die mogen we ook uitzingen. Van Brian Dourksen. Hope of the Nation. Dat is voor alle naties. Op dit ogenblik.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

In Jesaja 9 vers 5 staat: want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

3, vers 16 staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice. Een programma met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur. Mijn naam is Malte Westheide. Ik wens u heel veel luisterplezier toe en Gods rijke zegen.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice, een programma van Radio Eemland 1. Een programma met non-stop christelijke muziek. Uw presentator was Malte Westheide.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren. En vanavond kunt u luisteren naar onder andere Grieg, Bach, Stalpers, Telemann, Bach en Saint-Saëns in het eerste uur. En we beginnen deze uitzending met muziek van Beethoven, namelijk de overture Leonore 3, opus 72... en vertolkt door het Weens Festival Orchestra onder leiding van Jozef Krips.

Dames en heren, dit was de muziek van Beethoven, namelijk de overture Leonore 3, opus 72. En vertolkt door het Weens Festival Orchestra onder leiding van Jozef Krips. Dan verplaatsen wij nu ons naar Noorwegen, naar de componist Edvard Grieg. In zijn Adagio uit het pianoconcert in A majeur opus 16. En we horen hier de Süddeutsche Philharmonie onder leiding van Harry Adolf en de pianiste Marianne Lapsanski.

Dit was het beroemde adagio uit het pianoconcert in A op 16 van de componist Edward Grieg. En uitgevoerd door de pianiste Marian Lapsansky samen met het Zuid-Duitse Philharmonie onder leiding van Harry Adolf. En dit pianoconcert in A mineur op 16, gecomponeerd door Grieg dus in 1868, was het enige concert dat Grieg voltooide. Het is één van zijn populairste werken en behoort tot de populairste in het genre. Dan staat Bach op de lijst met zijn concert voor oboe d'amore, BWV 1055. En uitgevoerd door Pauline Oostenrijk samen met de Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Jaap Terlinde.

U luisterde naar de muziek van Bach, uiteraard. En we horen hier het concert voor Hobo d'Amore, BWV 1055. Eerste deel eruit. En we horen hier de hoboïste Pauline Oostenrijk, samen met de Sinfoniette Amsterdam, onder leiding van de dirigent Jaap ter Linde. Ik wilde u nog iets vertellen over die Hobo d'Amore, ook wel liefdeshobo genoemd. Dat is een muziekinstrument dat tot de houtblazers wordt gerekend. En de Hobo d'Amore is een dubbelriet aangeblazen instrument dat erg lijkt op de hobo. Maar in vergelijking met hobo is de Hobo d'Amore iets groter en heeft het een iets rustiger en serene en rondere klank. De Hobo d'Amore wordt wel de alt of de mezzosopraan onder de hobo's genoemd en klinkt een kleine terts, anderhalve toon, lager dan de hobo. En een grote terts, twee hele tonen hoger dan de altobo. Dan blijven we nog even bij blazersmuziek en we gaan nu luisteren naar een compositie van Stalpers, getiteld Clownerie voor Clarinets. En we gaan luisteren naar het klarinetkwartet Clarté Noir. Dat bestaat uit 4 klarinetten. En luistert u maar eens wat voor een leuke muziek dit is.

Clownerie voor clarinets van de componist Harry Stalpers. En u hoort hier het clarinetkwartet Clarté Noir. En dat bestaat uit Maarten Stalpers. Dat was dus een componist die ook clarinetist is. Michael Hectors en Hans Niessen, alle tezamen clarinet. En Hans Hest, basklarinet. En de laatste twee waren clarinetstudenten van uw presentator aan het Rotterdamse Conservatorium. We zijn aangekomen bij de componist Telemann in zijn concerto in D majeur voor trompet, oboes, strings en continuo. En we horen hier de Amsterdamse bassolisten.

Voor u wordt uitgevoerd muziek van de componist Telemann, namelijk het Concerto in D majeur voor trompet, hobo's, strings en continuo. En we hoorden hier de Amsterdamse Bach-solisten en in het bijzonder de violist Jurgen Koesmaal, de hoboïst Rob Visser en de briljante trompetist en ex-collega van ondergetekende Peter Masseurs. Dan blijven we nog even bij de barokmuziek en we gaan luisteren naar wederom muziek van Bach. Namelijk het Brandenburgs Concert nummer 2 en we horen het Allegro en Allegro Assai.

Wederom muziek van Johann Sebastian Bach in zijn tweede Brandenburgse concert. En we hoorden hier de instrumentalisten Pierre Thibault trompet, Hans-Martin Linde blokfluit, Manfred Clement hobo, Hans-Heinz Schneeberger viool en Hedwig Bilgram op cembalo. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met het tweede uur van Los Klassiek. Met aandacht voor de volgende componisten, onder andere Mascagni, Fibich, Dvorak, Leroy Anderson, Satie, Pert, Mendelssohn en Bizet. Tot na het nieuws.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek, een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij het programma Los Klassiek op Eemland 1. En vanavond kunt u luisteren naar muziek in de tweede uur van onder andere Chrysler, Dvorak, Leroy Anderson, Satie, Pärt, Mendelssohn en Bizet. Onder de techniek van Vaker Brals, maar we beginnen wederom met muziek van Bach. En wel Sei Lob und Preis mit Ehren, BWV 167, vertolkt door de Jojo Ma cellist Cello en de Amsterdams Barokorkestre onder leiding van Ton Koopman.

Muziek van Bach uiteraard. Sei Lob und Preis mit Ehren. Werk BWV 167. En prachtig gespeeld door de cellist Yo-Yo Ma. Samen met die Amsterdam Barok Orchestra. Onder leiding van de Nederlandse dirigent Ton Koopman. Dan gaan we nu naar muziek voor bas, trombone en orgel. En we gaan luisteren naar nummer 1, dat is het Intermezzo Sinfonico van de Italiaanse componist Mascagni. En het wordt uitgevoerd door Ben van Dijk, bastrombone, samen met Henri Lecomte, orgel.

Dit waren Ben van Dijk bastrombone en Henri Leconte orgel in het Intermezzo Sinfonico van de Italiaanse componist Mascagni. En ik laat u nog een aantal muzieken horen van deze geweldige bastrombonist. We gaan nu naar achtereenvolgens muziek van Phoebe Poem, daarna Melody van Kreisler en gevolgd door Sicilien von Paradis en tot slot het Adagio uit de Nieuwe Wereld van Dvořák.

Dit waren vier prachtige stukken van onder andere Phoebe, Kreisler, Von Paradis en Dvorak. En schitterend uitgevoerd door de wereldberoemde bastrombonist met zijn prachtige ronde toon, Ben van Dijk. En u hoorde tevens Henri Leconte op het orgel. Dan gaan we nu naar koormuziek. In een arrangement van Nekrasov. En de eigenlijke componist is anoniem. De titel is Legende vol van de 12 rovers. En uitgevoerd door de Orthodox Singers onder leiding van de dirigent Smirnov.

Prachtige koormuziek in een arrangement van Nekrasov. En u hoorde de legende van de 12 rovers. Een hele bekende song en melodie. Uitgevoerd door die orthodox singers onder leiding van Georgi Smirnov. Dan zijn we nu aangekomen, dames en heren, bij een Amerikaans componist. Heel bekend, Leroy Anderson. In de Typewriter.

Leroy Anderson, Amerikaanse componist in de typewriter. En het werd mede uitgevoerd door het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin. Dames en heren, goede avond. U luistert naar Los Klassiek op Eemland 1 met gevarieerde klassieke muziek en de techniek wordt verzorgd door Vakbrads.

Dit was gymnopédie nummer 1 van de Franse componist Erik Satie. En uitgevoerd door de Nederlandse pianist Reinbert de Leeuw. En de gymnopédies, of trois gymnopédies, zijn 3 pianocomposities geschreven door de Franse componist en pianist Erik Satie dus. Hij voltooide de hele set op 2 april 1898, maar ze werden aanvankelijk afzonderlijk gepubliceerd. De eerste en de derde in 1888 en de tweede in 1895. En ondergetekende is in Honfleur geweest, dat is zijn geboorteplaats, en waar hij een prachtig huis zat in een van de straatjes daar. En daar is zijn piano te zien en zijn composities onder andere. Zeer indrukwekkend. Wij gaan achtereenvolgens door met koormuziek van de Noorse componist Pert. En we horen hier het Magnificat Antifon nummer 1, O Wijsheid, door het Estonian Philharmonic Chamber Choir onder leiding van de dirigent Kaljuste.

Magnificat Antifon nummer 1, getiteld O Wiseheit. En het werd vertolkt door het Estonian Philharmonic Chamber Choir onder leiding van Cal Juste. En ik maakte een vergissing doordat Peert niet in Noorwegen is geboren, maar in Estland. Symfonische muziek staat op de lijst en wel muziek van de Duitse componist Mendelssohn. We gaan luisteren naar het tweede deel Andante con moto uit zijn vierde symfonie, uitgevoerd door de Bamberg Philharmonic Orchestra onder leiding van Hans Swarovski.

Prachtige muziek van de componist Mendelssohn. Het tweede deel uit zijn vierde symfonie, bijgenaamd Italiaanse. En vertolkt door een Duits symfonieorkest, namelijk de Bamberger Philharmoniker, onder leiding van Hans Swarovski. Nou, tot slot gaan wij nog luisteren naar muziek van Bizet. Namelijk twee Allegri. En daar gaan we nu naar luisteren.

Dit was tot slot in Los Klassiek op Emeland 1, muziek van Bizet. En wel het eerste en het laatste deel uit zijn symfonie in C. En vertolkt door het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz. Dames en heren, dit was Los Klassiek met muziek van een groot aantal gevarieerde componisten. Samenstelling HDG, techniek Vakbrals, productie Emeland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Emeland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Stellan Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Quand le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered.